Ik ben niet naar de video, ik ben niet naar de video, ik ben niet naar de video, ik ben niet naar de video, ik ben niet naar de video, ik ben niet naar de video, ik ben niet naar de video, ik ben niet naar de video, ik ben niet naar de video, ik ben niet naar de video, ik ben niet naar de video, ik ben niet naar de video, ik ben niet naar de video, ik ben niet naar de video, ik ben niet naar de video, ik ben niet naar de video, ik ben niet naar de video, ik ben niet naar de video, ik ben niet naar de video, ik ben niet naar de video, ik ben niet naar de video, ik ben niet naar de video, ik ben niet naar de video, ik ben niet naar de video, ik ben niet naar de video, ik ben niet naar de video, ik ben niet naar de video, ik ben niet naar de video, ik ben niet naar de video, ik ben niet naar de video, ik ben niet naar de video, ik ben niet naar de video, ik ben niet naar de video, ik ben niet naar de video, ik ben niet naar de video, ik ben niet naar de video, ik ben niet naar de video,